We hopen dat je deze plaats wat beter vindt dan de vorige, hoor. Onze plankenkoord is nu aanmerkelijk minder, tenminste. We hebben afgelopen week je pakketje uit Holland gekregen. Geweldig lukt. En we zullen er ongetwijfeld veel plezier van hebben. De 8 minuten die ter onze beschikking staan, zijn nu voorbij gevlogen. Dus eindigen we u toe te wensen. Goede zin, goede kerstdagen en een vrolijk oud nieuw. En tot in Canada dan maar.

Spotify met straks omstreeks de klok van 19:30 bij Snijf. En verder natuurlijk wat verzoekjes. Overigens kunt u nog steeds lid worden van dit programma voor slechts 1 tientje, maar dit is haken. Zo even zijn we begonnen met een grijs gedraaide oude taai, 19:30, die u nog kent van vorige LP-werk. We gaan verder met een...